0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. 1 agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd 1 verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na 1 dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechtse studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in Opsporing Verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechtse studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. In het Verenigd Koninkrijk zijn bodycambeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een 18-jarige student in Southampton overlijdt nadat hij is neergestoken. De dader, 23 jaar, kreeg donderdag levenslang. Agenten hielden het slachtoffer aanvankelijk aan als verdachte. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar het politieoptreden. Eén agent heeft ontslag genomen. De oudere broer van Jos Leidekkers is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige Harry L. wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's en het kopen van grote hoeveelheden goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid. In 2018 zijn bij hem wapens en verboden voorwerpen gevonden. De politie zoekt meerdere verdachten van een gewelddadige mishandeling op 21 januari in een Albert Heijn in Groningen. Kort na het incident werd één verdachte aangehouden. Beelden van de verdachte zijn gisteren in opsporing verzocht getoond. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Na de uitzending heeft iemand zich gemeld en zijn meerdere tips binnengekomen. Milieudefensie wist in 2021 dat Donald Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van de extreemrechte studentenbeweging ASF. Hij meldde dit destijds aan de voorzitter van het bestuur. Pols werd vandaag na één dag ontslagen bij Tata Steel na berichtgeving over zijn verleden. Hij was sinds 2015 directeur bij Milieudefensie. Het weerbericht. Eerst buien met kans op onweer, vooral in het noordoosten. Later overal droog, tussen 12 en 14 graden. Woensdag enkele buien. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.
1: Yeah. Let's take them back.

0: Van Dijk en Waart tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waart nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waart met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bedrijven met personeelstekorten investeren volgens het CBS vaker in automatisering. Een jaar geleden boden bedrijven vooral betere arbeidsvoorwaarden om personeel te werven. Ondanks afnemende arbeidsmarktkrapte ervaart 2/3 van de Nederlandse bedrijven nog steeds tekorten, waardoor omzet wordt misgelopen. Grote bedrijven automatiseren ongeveer 2 keer zo vaak als kleinere bedrijven. Sinds het ingaan van het staakt het vuren tussen Hamas en Israël, ruim een jaar geleden, blijft de humanitaire situatie in Gaza ernstig. Er is een groot tekort aan onder meer medicijnen, drinkwater en medische apparatuur. Hulporganisaties ondervinden belemmeringen bij het binnenbrengen van hulpgoederen door restricties van de Israëlische autoriteiten. Iran heeft in de nacht van zondag op maandag raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger troffen deze geen doel. Enkele raketten werden onderschept. Het leger zegt ook Iraanse drones te hebben neergehaald en als reactie een Iraans controlecentrum aangevallen te hebben. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil. Enkele weken geleden trok een agent in een asielzoekerscentrum in Zeist een zwangere vrouw hardhandig weg bij een aanhouding. Zij viel op de grond. De vrouw is inmiddels bevallen en haar kind maakt het goed. De politie onderzoekt het incident en zegt niet te weten dat de vrouw zwanger was tijdens het incident. Het weerbericht: wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: Café Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren tussen Hamas en Israël, ruim een jaar geleden, blijft de humanitaire situatie in Gaza ernstig. Er is een groot tekort aan onder meer medicijnen, drinkwater en medische apparatuur. Hulporganisaties ondervinden belemmeringen bij het binnenbrengen van hulpgoederen door restricties van de Israëlische autoriteiten. Bedrijven met personeelstekorten investeren volgens het CBS vaker in automatisering. Een jaar geleden boden bedrijven vooral betere arbeidsvoorwaarden om personeel te werven. Ondanks afnemende arbeidsmarktkrapte ervaart 2/3 van de Nederlandse bedrijven nog steeds tekorten, waardoor omzet wordt misgelopen. Grote bedrijven automatiseren ongeveer 2 keer zo vaak als kleinere bedrijven. Enkele weken geleden trok een agent in een asielzoekerscentrum in Zeist een zwangere vrouw hardhandig weg bij een aanhouding. Zij viel op de grond. De vrouw is inmiddels bevallen en haar kind maakt het goed. De politie onderzoekt het incident en zegt niet te weten dat de vrouw zwanger was tijdens het incident. Iran heeft in de nacht van zondag op maandag raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Volgens het Amerikaanse leger troffen deze geen doel. Enkele raketten werden onderschept. Het leger zegt ook Iraanse drones te hebben neergehaald en als reactie een Iraans controlecentrum aangevallen te hebben. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil. Het weerbericht: wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: 80's, 90's, maar ook de hits van nu.
3: Het station.

0: David Hartman, goedendag.
1: President Trump trekt het plan voor het Anti-Weaponization Fund van bijna 1,8 miljard dollar in na brede politieke tegenstand. Het fonds was bedoeld voor mensen die zich onterecht vervolgd voelden door de overheid. De toezegging dat de Belastingdienst geen onderzoek meer doet naar aangiftes van Trump en zijn familie blijft gelden.
2: Transdev betaalt buschauffeurs in Utrecht deze zomer extra om personeelstekort op te vangen. Extra diensten door de weeks leveren 170% op. Op vrijdag en zaterdag 200%. Tijdens de zomervakantie krijgen chauffeurs voor elke extra dienst dubbel loon. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Transdev kampt al langer met personeelstekorten en opgelegde boetes. Een Nederlandse viroloog wordt in de Verenigde Staten vervolgd wegens het smokkelen van buisjes met gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika en het niet melden daarvan op de luchthaven in Detroit. Ook een collega uit Kameroen moet voor de rechter verschijnen. De zaak kwam in januari aan het licht na een vlucht vanuit Parijs via de Republiek Congo. Het Nederlands elftal speelt vanavond in de Kuip een oefenwedstrijd tegen Algerije ter voorbereiding op het WK. De selectie is fitter dan bij eerdere toernooien. Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners ontbreken, maar vrijwel alle anderen zijn inzetbaar. Ook Memphis Depay, Justin Kluivert en Jurriën Timber lijken op tijd fit. De aftrap is om 9:15.
3: Het weerbericht. Wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden.
4: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
5: All boy!
6: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
7: Maar ook de hits van nu.
8: Het station met de beste muziek van toen en nu.
7: RTV Dijk en Waard.
9: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Transdev betaalt buschauffeurs in Utrecht deze zomer extra om personeelstekort op te vangen. Extra diensten door de week leveren 170% op. Op vrijdag en zaterdag 200%. Tijdens de zomervakantie krijgen chauffeurs voor elke extra dienst dubbel loon. Het gaat om een tijdelijke maatregel. Transdev kampt al langer met personeelstekorten en opgelegde boetes. President Trump trekt het plan voor het Anti-Weaponization Fund van bijna 1,8 miljard dollar in na brede politieke tegenstand. Het fonds was bedoeld voor mensen die zich onterecht vervolgd voelden door de overheid. De toezegging dat de Belastingdienst geen onderzoek meer doet naar aangiftes van Trump en zijn familie blijft gelden. Het Nederlands elftal speelt vanavond in de Kuip een oefenwedstrijd tegen Algerije ter voorbereiding op het WK. De selectie is fitter dan bij eerdere toernooien. Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners ontbreken, maar vrijwel alle anderen zijn inzetbaar. Ook Memphis Depay, Justin Kluivert en Jurriën Timber lijken op tijd fit. De aftrap is om 9:15. Een Nederlandse viroloog wordt in de Verenigde Staten vervolgd wegens het smokkelen van buisjes met gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika en het niet melden daarvan op de luchthaven in Detroit. Ook een collega uit Kameroen moet voor de rechter verschijnen. De zaak kwam in januari aan het licht na een vlucht vanuit Parijs via de Republiek Congo. Het weerbericht: wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website paarse-security.nl.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De vernieuwing van Kijkduin is grotendeels afgerond, met een vernieuwde boulevard, parkeergarage en gerenoveerd winkelcentrum. Wel staat de helft van de panden aan de boulevard nog leeg, meldt Omroep West. Kijkduin trekt volgens ondernemers meer bezoekers, maar blijft minder populair dan Scheveningen, zolang veel winkels leegstaan. Bij een politieactie in België en Frankrijk zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit Antwerpen. De groep wordt verdacht van het doorverkopen en omsmelten van gestolen sieraden en goud. De politie nam onder meer 6 kilo omgesmolten goud, diamanten, dure horloges en ruim 60.000 euro aan contant geld in beslag. GroenLinks-PVDA mag verder onder de naam PRO, Progressief Nederland. De Raad van State heeft bezwaren van lokale partijen over mogelijke naamsverwarring afgewezen. Volgens de hoogste bestuursrechter vormt het geen probleem dat de partijen, die volgende week fuseren, deze naam aannemen. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden kiezersverwarring. 3 drankjes hebben dit jaar het Gouden Windei gewonnen. De prijs voor het meest misleidende product volgens Foodwatch. Het gaat om Van de Boomsiroop Peer, Innocent Citrus Shield en Iced Tea Persik van Eén de Beste. Zij kregen samen 28% van de publiekstemmen vanwege misleidende fruitaanduidingen op de verpakking. Het weerbericht: wisselvallig met zon, wolken en buien. In de middag is het ook een lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een politieactie in België en Frankrijk zijn 19 mensen opgepakt, onder wie 5 juweliers uit Antwerpen. De groep wordt verdacht van het doorverkopen en omsmelten van gestolen sieraden en goud. De politie nam onder meer 6 kilo omgesmolten goud, diamanten, dure horloges en ruim 60.000 euro aan contant geld in beslag. De vernieuwing van Kijkduin is grotendeels afgerond, met een vernieuwde boulevard, parkeergarage en gerenoveerd winkelcentrum. Wel staat de helft van de panden aan de boulevard nog leeg, meldt Omroep West. Kijkduin trekt volgens ondernemers meer bezoekers, maar blijft minder populair dan Scheveningen, zolang veel winkels leegstaan. 3 drankjes hebben dit jaar het Gouden Windei gewonnen. De prijs voor het meest misleidende product volgens Foodwatch. Het gaat om Van de Boomsiroop Peer, Innocent Citrus Shield en Iced Tea Persik van Eén de Beste. Zij kregen samen 28% van de publiekstemmen vanwege misleidende fruitaanduidingen op de verpakking. GroenLinks-PVDA mag verder onder de naam PRO, Progressief Nederland. De Raad van State heeft bezwaren van lokale partijen over mogelijke naamsverwarring afgelegd.

0: afgewezen. Volgens de hoogste bestuursrechter vormt het geen probleem dat de partijen, die volgende week fuseren, deze naam aannemen. Lokale partijen met pro in de naam vreesden kiezersverwarring. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: On board!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een hotelbrand in New Delhi zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders,

0: politie verwacht meer doden. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Forensische teams doen onderzoek. In India komen vaker dodelijke branden voor. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen start op maandag 15 juni en loopt tot en met 1 september. Het NS-abonnement Flexdalvrij kost dan €49 per maand in plaats van bijna €128. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar, waardoor het aantal gebruikers gelimiteerd is. Op de A58 bij Moergestel is vanmorgen een vrouw onwel geworden achter het stuur. Twee vrachtwagenchauffeurs brachten haar voertuig tot stilstand, waarna de vrouw ongedeerd bleef. De auto kwam tegen een vrachtwagen tot stilstand. Hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis. De schade aan de auto was minimaal, meldt de politie. De Oranje vrouwen bereiden zich voor op de WK-kwalificatieduels tegen Ierland op vrijdag en Polen op dinsdag. Zowel ervaren speelsters als Jackie Groene als jonge talenten als René van Asten zijn bij de selectie. De wedstrijden worden vrijdag in Cork om 20:30 en dinsdag in Almelo om 21:00 gespeeld en zijn live te volgen bij de NOS. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen start op maandag 15 juni en loopt tot en met 1 september. Het NS-abonnement Flexdalvrij kost dan €49 per maand in plaats van bijna €128. Het kabinet heeft maximaal €118 miljoen beschikbaar, waardoor het aantal gebruikers gelimiteerd is. Bij een hotelbrand in New Delhi zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veel buitenlanders. De politie verwacht meer doden. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Forensische teams doen onderzoek. In India komen vaker dodelijke branden voor. De Oranje Vrouwen bereiden zich voor op de WK-kwalificatieduels tegen Ierland op vrijdag en Polen op dinsdag. Zowel ervaren speelsters als Jackie Groene als jonge talenten als René van Asten zijn bij de selectie. De wedstrijden worden vrijdag in Cork om 20:30 en dinsdag in Almelo om 21:00 gespeeld en zijn live te volgen bij de NOS. Op de A58 bij Moergestel is vanmorgen een vrouw onwel geworden achter het stuur. Twee vrachtwagenchauffeurs brachten haar voertuig tot stilstand, waarna de vrouw ongedeerd bleef. De auto kwam tegen een vrachtwagen tot stilstand. Hulpdiensten brachten de vrouw naar het ziekenhuis. De schade aan de auto was minimaal, meldt de politie. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de

Dit is RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij het hondengedeelte van het Almeerderstrand in Almere geldt sinds gisteravond een zwemverbod vanwege risico op ernstige ziekte bij dieren. Meerdere honden zijn in het IJmeer ziek geworden en overleden. Specialisten onderzoeken het water op onder meer blauwalg en E. coli. Uitslagen worden later deze week verwacht. De oorzaak is nog onbekend. De politie in Calabrië heeft maandag 2 mannen aangehouden op verdenking van het levend in brand steken van 4 arbeidsmigranten in een bestelwagen. Bewakingsbeelden tonen de aanval bij een tankstation in Amendolara. Een 5e man heeft het overleefd en ligt in het ziekenhuis. Beide verdachten werken in de landbouw. Het motief is onbekend. In Doornik heeft een 16-jarige jongen opnieuw 's nachts een bus gestolen van een opstelterrein van Letek. De bus werd dinsdagochtend ongeveer 30 kilometer verderop in Moeskroen gevonden. De jongen nam vaker bussen mee en werd al meerdere keren aangehouden. Onbekend is of er verdere consequenties volgen. Een vrouw is maandagochtend op de A58 bij Moergestel onwel geraakt achter het stuur. 2 vrachtwagenchauffeurs wisten haar auto tot stilstand te brengen. De vrouw bleef ongedeerd na een botsing met een vrachtwagen. Hulpdiensten brachten haar naar het ziekenhuis. De schade was minimaal. De politie bevestigt dat de vrouw onwel was geworden. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De politie in Calabrië heeft maandag 2 mannen aangehouden op verdenking van het levend in brand steken van 4 arbeidsmigranten in een bestelwagen. Bewakingsbeelden tonen de aanval bij een tankstation in Amendolara. Een 5e man heeft het overleefd en ligt in het ziekenhuis. Beide verdachten werken in de landbouw. Het motief is onbekend. Bij het hondengedeelte van het Almeerder strand in Almere geldt sinds gisteravond een zwemverbod vanwege risico op ernstige ziekte bij dieren. Meerdere honden zijn in het IJmeer ziek geworden en overleden. Specialisten onderzoeken het water op onder meer blauwalg en E. coli. Uitslagen worden later deze week verwacht. De oorzaak is nog onbekend. Een vrouw is maandagochtend op de A58 bij Moergestel onwel geraakt achter het stuur. 2 vrachtwagenchauffeurs wisten haar auto tot stilstand te brengen. De vrouw bleef ongedeerd na een botsing met een vrachtwagen. Hulpdiensten brachten haar naar het ziekenhuis. De schade was minimaal. De politie bevestigt dat de vrouw onwel was geworden. In Doornik heeft een 16-jarige jongen opnieuw 's nachts een bus gestolen van een opstelterrein van Letek. De bus werd dinsdagochtend ongeveer 30 kilometer verderop in Moeskroen gevonden. De jongen nam vaker bussen mee en werd al meerdere keren aangehouden. Onbekend is of er verdere consequenties volgen. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. De snelle groei van kunstmatige intelligentie zorgt wereldwijd voor meer gebruik van water, stroom en land. Volgens een VN-rapport leidt dit tot extra uitstoot en klimaatverandering. De voordelen en lasten van AI zijn ongelijk verdeeld. Vooral arme landen dragen de gevolgen, terwijl de rekenkracht vooral in China, de VS en rijke landen zit. De Europese Commissie presenteert plannen om Europa minder afhankelijk te maken van Amerikaanse cloud-aanbieders. De EU wil onderzoek, innovatie en de bouw van datacenters stimuleren en zet in op duurzaamheid. Ook moet er meer gebruik komen van Europese chips en open source software. De plannen worden nog besproken door het Europees Parlement en de lidstaten. Minister Velbrief stelt de vleessector tot half juni in de gelegenheid om verbeteringen in de omgang met arbeidskrachten aan te tonen. Als dat niet gebeurt, volgt een uitzendverbod. Al sinds 2010 zijn er klachten over misstanden met arbeidsmigranten, zoals onderbetaling en slechte huisvesting. Gesprekken hierover hebben nog niet tot voldoende verbetering geleid. De FIFA voert per direct nieuwe spelregels in, waaronder strengere regels tegen tijdrekken bij wissels, doeltrappen en inworpen. De VAR krijgt meer bevoegdheden. Spelers met een blessurebehandeling staan verplicht 1 minuut aan de kant. De regels gelden vanaf nu onder meer bij het WK en vanavond bij Nederland-Algerije om 9:15. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard heeft over 2025 ruim 26 miljoen euro overgehouden. Een deel van dat geld is niet vrij besteedbaar, maar er ontstaat wel financiële ruimte voor nieuw beleid van de beoogde coalitie. Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente. Het weerbericht. Lange tijd droog. Aan het einde van de middag en in de avond volgen nieuwe buien. Het wordt maximaal 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: De 90's, maar ook de hits van nu. Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Europese Commissie presenteert plannen om Europa minder afhankelijk te maken van Amerikaanse cloud-aanbieders. De EU wil onderzoek, innovatie en de bouw van datacenters stimuleren en zet in op duurzaamheid. Ook moet er meer gebruik komen van Europese chips en open source software. De plannen worden nog besproken door het Europees Parlement en de lidstaten. De snelle groei van kunstmatige intelligentie zorgt wereldwijd voor meer gebruik van water, stroom en land. Volgens een VN-rapport leidt dit tot extra uitstoot en klimaatverandering. De voordelen en lasten van AI zijn ongelijk verdeeld. Vooral arme landen dragen de gevolgen, terwijl de rekenkracht vooral in China, de VS en rijke landen zit. De FIFA voert per direct nieuwe spelregels in, waaronder strengere regels tegen tijdrekken bij wissels, doeltrappen en inworpen. De VAR krijgt meer bevoegdheden. Spelers met een blessurebehandeling staan verplicht 1 minuut aan de kant. De regels gelden vanaf nu onder meer bij het WK en vanavond bij Nederland-Algerije om 9:15. Minister Velbrief stelt de vleessector tot half juni in de gelegenheid om verbeteringen in de omgang met arbeidskrachten aan te tonen. Als dat niet gebeurt, volgt een uitzendverbod. Al sinds 2010 zijn er klachten over misstanden met arbeidsmigranten, zoals onderbetaling en slechte huisvesting. Gesprekken hierover hebben nog niet tot voldoende verbetering geleid. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard heeft over 2014

0: 2025 ruim 26 miljoen euro overgehouden. Een deel van dat geld is niet vrij besteedbaar, maar er ontstaat wel financiële ruimte voor nieuw beleid van de beoogde coalitie. Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: De 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: waardoor vrijstelling van de leerplicht alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. In Nederland zijn ongeveer 2500 kinderen vrijgesteld van de leerplicht. Een 22-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging wegens sextortion. Hij chanteerde zeker 60 meisjes uit verschillende landen met naaktbeelden via Snapchat. De meisjes waren tussen 13 en 20 jaar oud. De rechter houdt rekening met stoornissen bij de verdachte. Rapper Ye, voorheen Kanye West, mag Nederland in. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Twee concerten in het Gelredome in Arnhem, zaterdag en maandag, gaan door. Het kortgeding was aangespannen door het Centraal Joods Overleg vanwege antisemitische uitlatingen. De rechter ziet geen gevaar voor de openbare orde. Ye is al in Nederland. Dan lokaal nieuws. De gemeente Dijk en Waard heeft over 2025 ruim 26 miljoen euro overgehouden. Een deel van dat geld is niet vrij besteedbaar, maar er ontstaat wel financiële ruimte voor nieuw beleid van de beoogde coalitie. Dat blijkt uit de jaarrekening van de gemeente. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Meerdere gemeenten, waaronder Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen, wijzen voorlopig nieuwe verzoeken voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging af. Dit volgt op een uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. In Nederland zijn ongeveer 2500 kinderen vrijgesteld van de leerplicht. Douw schrapt ongeveer 600 banen in Nederland als onderdeel van een wereldwijde reorganisatie. Het bedrijf informeerde het personeel hierover. In totaal verdwijnen wereldwijd circa 4500 arbeidsplaatsen. Douw heeft fabrieken in Terneuzen, Delfzijl en Dordrecht. Het is nog niet bekend op welke locaties en binnen welke lagen de ontslagen precies gaan vallen. Rapper Yee, voorheen Kanye West, mag Nederland in. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Twee concerten in het Gelredome in Arnhem, zaterdag en maandag, gaan door. Het kortgeding was aangespannen door het Centraal Joods Overleg vanwege antisemitische uitlatingen. De rechter ziet geen gevaar voor de openbare orde. Yee is al in Nederland. Een 22-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging wegens sextortion. Hij chanteerde zeker 60 meisjes uit verschillende landen met naaktbeelden via Snapchat. De meisjes waren tussen 13 en 20 jaar oud. De rechter houdt rekening met stoornissen bij de verdachte. Dan lokaal nieuws. Woensdagmiddag rond 1:50 zijn hulpdiensten naar het asielzoekerscentrum aan de Van Noordwijklaan in Herugowaard gegaan, na een melding van een steekpartij. Ter plaatse bleek het om een vechtpartij te gaan, waarbij iemand zichzelf heeft verwond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en de politie onderzoekt de zaak. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In het Engelse graafschap Devon zijn 3 leden van de Britse marine om het leven gekomen bij een helikopterongeluk. Het toestel stortte neer tijdens een oefening in een open veld bij een militair oefenterrein. De Britse marine onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens in het voorjaar van 2024 schuldig gemaakt aan discriminatie met een vacaturetekst. De tekst sloot mensen uit die zich niet als man of vrouw identificeren. Het oordeel van het college is niet bindend en kent geen boetes of schadevergoedingen toe. Rapper Sef heeft de Leonard Nijgprijs gewonnen. De 41-jarige artiest ontvangt maandag de oeuvreprijs voor tekstschrijvers...

gegaan na een melding van een steekpartij. Ter plaatse bleek het om een vechtpartij te gaan waarbij iemand zichzelf heeft verwond. Niemand hoefde naar het ziekenhuis en de politie onderzoekt de zaak. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. Het station met de beste.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Herugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie. Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Herugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie. Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie. Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Herugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie. Twee gewonde mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden als verdachten. Het weerbericht. Vanuit het westen regen. Vannacht is het tijdelijk droger en minimaal een graad of 13. Donderdag trekken buien over het land. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een steek- en schietincident op een bedrijventerrein in Herugowaard is maandagavond een 52-jarige Brit overleden. Twee mannen van 44 en 65 uit de regio raakten gewond en zitten vast als verdachten. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De politie zoekt getuigen. Grote delen van India hebben te maken met een hittegolf met temperaturen rond de 45 graden. Lokale media melden tientallen doden. Door de hitteverlies van werkuren zagen onderzoekers de Indiase economie tot en met 2020 jaarlijks 7% krimpen. In Gujarat wordt geëxperimenteerd met verzekeringen die bij extreme hitte snel uitkeren aan dagloners. Duitsland heeft geen tijdelijke zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gekregen. Portugal en Oostenrijk kregen met 131 en 134 stemmen de vereiste meerderheid. Duitsland kreeg 104 stemmen. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago bemachtigden zetels. Zij nemen in 2027 en 2028 zitting in de Veiligheidsraad. Het nicotinegebruik in Australië is sinds 2017 met 40% gestegen. Vooral door toename van illegale tabakshandel. Het aandeel rokers dat illegale tabak koopt groeit van 12 naar 80% in 2025. Tabaksuitgaven als percentage van het inkomen dalen. Ook in Nederland zorgt prijsverhoging voor meer illegale tabakshandel. Maar het nicotinegebruik daalt. Dan lokaal nieuws. De man die maandag 1 juni overleed bij het steek- en schietincident aan de Koelomstraat in Herugowaard is een 52-jarige Brit. De politie doet nog steeds grootschalig onderzoek op de locatie.